Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pretplesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-88. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

aangesienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Klanke van Michael George met 'n liedjie getiteld One More Time, en dit is om Hansie daar van Blanco se gunsteling. Om Hansie, ek sal altyd aan u dink as ek hierdie liedjie hoor, want om Hansie het in lockdown altyd vir my gevra, speel vir my Michael George se One More Time. So dit is maar hoe mens dinge koppel aan 'n sekere liedjie, nee, of mense, nie dinge nie, mense. Niet te man, kom ons gaan voort, tyd so 16 minute na 11, en welkom by die derde uur van die kontraprogram. In fact, is die laaste paar minute, ek het nie meer uur oor, dit is nou afdraand, dit is nou net minute wat daar vir my oor bly, of oor is van die kontraprogram. En gaan so paar boodskapies lees. Goeiemorgen Jeline, Dorothy van Herbertstyl. Jammer, ek het nou u resept gemis. Wat is die moontlikheid dat u dit vir my kan aanstuur, asseblief? Celeste moet haar verjaarsdag geniet, sommer die hele naweek. Dit kom van Charlton van Nysna. Morgen Jeline, vanochtend wil ek vir Celeste Babani happy birthday sê. My God bless her. Many more years to come. Sy moet haar dagje geniet. Kom van Samantha Jankies van Nysna. Goeiemorgen Jeline, ek is Donovan van Aslan Mosabai, ek is ingeskakel. Kan u vir my vrou asseblief speel Islands in the Stream? Morgen sê, wil net happy birthday sê aan Linda Visser, Gods rijkste sieninge op haar levenspad, sy moet haar dag geniet. Het kom van Karen Danwal Hakim, Heilie, ons is baie liefies vir haar.
1: Goeiemorgen Jolene, dit is Jolene by CK Lone. Jolene, vanoggend wil ek een baie speciale sister van my geluk wees met haar verjaarsdag, Karen Lee Aris van Pono. Karen, jy moet jou dagje gaan lief, en jou oudste sister is baie, baie lief by jou. Het kom jou met baie liefde van jou oudste sister by CK Lone. En namelijk al, door al my collega's by CK Lone sê, jylle moet jylle dagje lekker gaan lief. Mooi dag Jolene.

Nou ja, ek het nog so laaste paar boodskapies om te lees, voor ek moet goodbye sê. Happy birthday, Celeste Wabani, mag God jou sien, Choma, love you lots. Dit kom van Afklaakje, nice na honnie, Davidson staat, geniet het, my angel. Dit lyk vir my of dit alles is. Nou ja, een mooi gesiene naweek vir u verder, tot een volgende keer. Wees veilig, geniet die naweek, geniet die roomie, en ons praat maandag weer. As next for Friday. Mooi blij.

0: Aandag alle rugby liefhebbers in die Suid-Kaap. Hierdie Saterdag bring Eden FM vir jou twee opwindende rugby wedstryde. Regstreeks op die lig. Om 4 uur kom die aksie af wanneer George Rugby Football Club kragte meet teen Oudtshoorn Rugby Football Club. Om te sien wie die kampioen gaan wees vir die uitdagbeker van Eden FM. Vir al die regstreekse kommentaar, ontleding en rugby opwinding. Met commentators Nabil Damons en Elis Mlando. Rustig op Eden FM, jouw stem in die paradijs.
1: Nou ja, toe luisteraars, ek het nog een laaste aankondigingkie wat ek vinnig moet maak, voor snaas of ons die nuus gaan doen. You ever get the feeling that there's more out there for you, more opportunities you haven't heard about, more ways to turn what you're good at into something bigger? Good, because there is. See Youth by SALC helps young South Africans discover opportunities that can open new doors, from career experiences and learning resources to practical tools that help you take your next step.

0: vrou wat jy frontbyt gehad het.
1: Ja, want ons het dieselfde gehad.
0: Kijk, ek weet nie wat tussen jou en jou koet gebeur het nie. Maar een soen is speciaal. En dit hoort nie achter een ablusieblok nie.
1: Het Tannie dit dan gehoor? Van die...
0: Ablusieblok, ja. Tot in die badkamer, hard en duidelik.
1: Hunter, ek weet nie hoekom ek sulke goed doen nie.
0: Vrouwens is sensitieve wesens.
1: Ja, vrouwens is so sensitief soos 'n bom. Ek het al die teende gesien, Tannie.
0: Meisies is, laat ek het so stel, dink aan vrouwens as rose.
1: Rose?
0: Bomme is gevaarlik en hulle bring net moeilikheid. Maar rose bring pracht en gemak. Jy moet werk een beetje harder aan rose. Jy moet weet hoeveel kunstmis dit nodig het. Hoeveel water, hoeveel son. Maar die eindproduk is die moeite waard. As jy jou roos ken, sal jou soen dit wys.
1: Maar hoe herken ek een roos?
0: Jy sal weet as jy haar sien.
1: Hoe weet ek? Ek weet, Tannie.
0: Ek dink jy weet klaar.
1: Praat Tannie van... Maar ek en Mila kan mekaar nie eers verdra nie.
0: Ek kom reeds achter, daar is iets tussen julle.
1: Hoe weet Tannie?
0: Marie, ek dink ons moet een toning klap. Jaloulet is onverdraagsam.
1: Dis Jacolet.
0: Jacolien, en die meisie het haar paar bene aan haar. Sy het vinnig vir my gekyk. En sy het vinnig gelyk. En haar boeta is saam met haar op pad. Kom, voor haar nog vonke spat.
2: Die Sonskynpad is een product van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die drama reeks word technisch verzorgd door Marius Vermaak en vervaardigd door Marula Media.

Een kindse toekomst wordt gebouwd op die geleenthede wat ons vandag vir hulle skep. In 2027 open Hartland Academie, een splinternieuwe school in Hartenbos, sê diere. Hartland Academie is een gesamentlike initiatief van die MOS initiatief en dokse deel op voedkunde en vorm deel van die MOS initiatief sy netwerk van 17 Afrikaanse skole. Hier kry ouers een nieuwe keuse vir gehaalde moederonderrig. Inskrywings is reeds oop. Besoek Hartland Academie .co.za vir meer inligting en skryf jou kind vir 2027 in.

0: are the answer to my dreams.
1: You're my sun.
0: Very good afternoon, welcome back. Goedemiddag Sebastian, ik wil net voor zijn list. Happy birthday Vince. En van C, dat komt van Bew, Abigail en Zenobia. En een goedemiddag daar voor jou Sebas. Ja, en hierbij dank je voor jou daar vrienden. Je hebt een fantastische dag. It can only be one Bew. The one and only from Judah Square, alright?

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasi kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Jumatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Lagrantzie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastor John Plaatjes by 082-437-2099.

Kom sien uit na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice. It's in more than just a show. Goeienaand, luisteraars. Ja, tyd 7 minute na die uur van 7 op 'n Vrydagaand, op jou gunsteling radiostasie Eden FM, jou stem in die paradys. Ja, luisteraars, welkom hier op 'n Vrydagaand. Kry jou gereed, want vanaand praat ons natuurlik goeie, lekker sportsake, net hier op jou gunsteling radiostasie Eden FM. Luister, het is een lang week, goeie week, een week wat menigte mense gewag het om te kom. Een saterdag wat baie mense voor 7 maanden gewag het om te kom. En hierdie vrijdagavond is hier, hy is hier, luisteraars, hy is hier, maar ek is nie alleen nie. My vriend en collega is saam met my in atelier, Nabil Damons. Die nimmelike, die ervare, Damons, goeienaand, Damons.
1: Ja, luister, goeienaand en goeienaand, luisteraars. Het is al voorrecht om vanavond in die atelier te wees en oor sportsake te praat. Vooral morgen se club rugby finale op Oud-Aniqua Park, George, die stad van alle redes. So, ja, luisteraars, welkom, voel welkom om ons ook op ons WhatsApp te contact vandaan. Nee?
0: Ja, die WhatsApp lijn is 060-505-2693 as jy wil saamgesels. As jy natuurlijk een Barbarian supporter is, jy is een Bridgeton supporter, dan moet jy vandaan saamgesels. Laat die stem hoor. Sê jou sê. Hierop jou gunsteling radiostasie, jou gunsteling program. The Ultimate Sport Showdown. Sê jou sê net hier. So laat jou stem hoor. Bring jou stem uit. En sê natuurlijk vir wie jy morgen gaan skree. Op die die Oud-Aniqua Park waarvoor allemaal na speel. Whether jy nou a referee is. Whether jy nou a sportman is. As jy die afskop het van een rugby seisoen, dan sê jy vir self, ek wil park doen.
1: Alistair, ek wil graag by jou weet, kan een referee morgen vir een span skree? Of die refs?
0: Nou dames, ja.
1: Ek onthou een
0: vriend. Ek gloe stellig. As die referees nie aangestel is nie. Een ding wat ons moet natuurlijk ook weet is dat een referee het familie.
1: Ja.
0: En het vriende. Okay. Ek weet nie of ek kan sê vir wie ek my ondersteuning morgen gaan gee nie, maar ek kan het miskien, ek mag het miskien sê op die lig, vir wie ek dink morgen ek is een media persoon vir die FM, jou stem die paradijs, maar ek natuurlijk, ek kan ook sê vir wie ek ondersteun morgen in het. Voor ek een skeidsrechter was of is, waar het ek familie gehad, ek het vriende gehad, net vir die rekord. So in die middel van die program gaan ek sê, en ek gespeel ook 100%, en ek gespeel, maar nogal hierdie jaar, 2026, vir over die eerste liga, is daar nie een georgspan op die park nie. Die spanne wat morgen finaal speel, hulle is buitenperre. Ja. Hulle is inkomers morgen. Hulle is inkomers. Ja, luisteraars, as jy wil samengestel vanavond op 060-505-2693, laat jou sê.
1: Weet jy, Alistair, ek had die naam noem nie. Laas jaar, toe speel een sekere span in die finale, en toe kom hierdie skeidsrechter vriend van my, ons het die dienst gedoen en hy kom toe met hierdie betrokke klapse oud weer of sport weer. En ons kijk die man zo. En weet je, ons het bij je wind van voren gekregen, net te willen. Zelfs hierdie jaar ook, jy weet ik en jy was foto's gevat bij je functie. En ja, zeker clubs waar hierdie goed tegen ons gehouden. Ons het gaan foto's vat op die banken van hierdie sekere klap. Maar ons was als gast uitgenooi. En hierdie skeidsrechter kom natuurlijk toe daar met sy mooi rooi en wit. Reik uit naar die sterren. En wie die ons het baie kritiek gekry oor dit. Dus hoe kom ek vraag, mag ons morgen dan over een span skree daar uit die paviljoenen uit en sê, kom nou Barbarians of kom nou Bridgeton of kom nou George.
0: Ek is ook voorstander, ek geloof stellig ons kan. Ons kan natuurlijk dit doen. Luisteraars, as jy nou ons kakelt, jy luister na die Ultimate Sport Showdown op een vrijdag aan tussen 7 en 8 met myself, Elsim Lando in.
1: En Nabil Damos.
0: Ja, ons praat natuurlijk sportsake en ons gaan ook vanavond onder andere zelfs met meneer Albertus Kennedy om by hom te gesels oor sake in die kriketwereld. Ons gaan gauw vinnig vir 'n musiekbreekie en dan sal ons met jou verder gesels aangaande kriket en meer sport. Ons het ook vanavond ateliergaste. Vanavond in het atelier het ons natuurlijk die finaliste in het atelier, die uitdagbeker, ook die gekwalificeerde 2027 uitdagbeker span wat 2027 in die presidentliga of in die eerste liga gaan deelneem namens George Rugby. En ook ons het ook Barbarians Rugby se coach het ons hier in die atelier. En ja, ek moes hom natuurlijk saam gesleep het. Hy is iets wat een beetje oorlik, maar ek het hom gesê, dit is nou of nooit. Ek moes hom saam sleep, hy moes een funksie bygewoon het in Mossel Bay, maar wens sy oorlikheid kon nie daar wees, maar toe sleep ek hom saam. Maar vanaan sal hy gesels met die luisteraars in Mossel Bay, en ook met die luisteraars in die Brea SWD area. Maar ons gaan gauw vinnig vir die musiekbreek. Dan kom ons terug, dan praat ons saam Albertus Kennedy.

Carl Care 2-verzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Zoïne, mijn gedachten is op jou 24-7, mijn smile kan niet opbouw van. Ze zien rieden dat ik mijn kop opbouw in. Zo naar jou zal ik je kan, ik zal eens liefde aan de lokken. Ja, ik lijkt zij de schaam raken, zie ik ze voor je dobbel. En als ik in je oor kijk, zie ik mijn toekomst aan jou. Lief voor jou is woorden wat ik je kan aanhouden van. Mijn hart maakt

vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn derms. Van je is gegeven mij, ik heb geland met de helm. Voor eeuwen onewen, cancel helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij hier. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.